0: Je hoort hem hier elke dag.
1: Ethan Huis hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is het 90.2 idee.

0: nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. En later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat ernaar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. En of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. En de overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is gisteravond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. En in Toronto heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Ze hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen, allemaal van bekende sportmerken. En ook twee valse wereldbekers. Het weer vanochtend buien, later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt heel langzaam op gang met vertraging nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je hoort hem hier, elke dag.
1: Ethan Huis hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single, A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is een 90.2 idee.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
3: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
2: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
4: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lage doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
2: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan al behoorlijk wat korte dagelijkse files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de N65 sta je 10 minuten in de file van Tilburg naar Den Bosch tussen de afritten Haren en Helvoort. En op de A58 heb je bijna 10 minuten oponthoud van Breda naar Eindhoven bij Moergestel. Op de A27 rijdt het langzaam van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. En ook daar is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
7: Dag Marianne.
8: Hallo Heinz.
7: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
8: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Wat zeg jij?
8: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
8: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
7: Aha, also, aanstaande zondag.
8: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was het nog 2,8%. Vooral brandstof werd duurder in mei door de blokkade van de straat van Hormuz. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen, bijvoorbeeld voor een laadpaal. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar hard stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Het weer, het is bewolkt en er vallen buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan al veel dagelijkse files. De meeste leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A58 heb je de meeste vertraging van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Best. Het oponthoud is 20 minuten. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je een kwartier in de file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. En je hebt 10 minuten oponthoud voor de brug bij Gorkum op de A27 vanuit Breda. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Vendraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
2: Omroep Vendraai.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
5: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
4: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekte zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
6: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekte te maken heeft.
4: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat bijna 200 km file in totaal, met de meeste vertraging door een ongeluk op de A58. Van Breda naar Eindhoven sta je bij Moergestel 20 minuten vast vanaf Tilburg. De linkerrijstrook is dicht. Van Eindhoven naar Breda staat ook file op de A58. Tussen Oorschot en knooppunt De Baars, daar heb je een kwartiertijdverlies. En op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom heb je bij Heerlen een kwartier oponthoud. Het loopt ook vast op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
9: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
10: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
9: Duur?
10: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
11: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
12: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinksbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was het nog 2,8%. Vooral brandstof en vakanties werden duurder in mei. Rusland heeft vannacht opnieuw grote aanvallen uitgevoerd op steden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. Er vielen zeker 10 doden. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli nog een zwaardere stroomaansluiting te krijgen, bijvoorbeeld voor een laadpaal. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar hard stijgen. Het weer, het is bewolkt en er vallen buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral veel dagelijkse files in het zuiden van het land die zo'n 10 minuten vertraging opleveren. De A58 is een uitschieter van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Moergestel sta je 20 minuten vast. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. Van Eindhoven naar Breda heb je voor knooppunt De Baars ook 10 minuten oponthoud. En op de A58 richting Bergen op Zoom sta je bij Heerlen nog eens 10 minuten in de file. Verder heb je op de A2 Utrecht richting het zuiden een kwartier oponthoud. Tussen Beest en Zaltbommel staat het daar vast. En op de A67 is het druk van Venlo naar Eindhoven tussen Asten en knooppunt Leenderheide. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
1: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
6: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
5: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
7: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
5: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land worden de files heel langzaam korter. Op de A2 heb je nog wel een kwartier vertraging van Eindhoven naar Maastricht tussen Born en de afrit Maastricht Airport. De A58 staan nog files. Van Breda naar Bergen-op-Zoom heb je een kwartier op onthoud tussen Roosendaal en Heerlen. Van Breda naar Eindhoven is de vertraging 10 minuten tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Op de N65 van Tilburg naar Den Bosch sta je ook nog 10 minuten in de file tussen de afritten Helvoort en Kromvoort. En op de A270 van Helmond naar Eindhoven is het op onthoud 10 minuten tussen Nuenen en Eindhoven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: De voorbije nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er stond een matige wind uit een zuidelijke richting. En de temperatuur is uiteindelijk gedaald naar zo'n 15, lokaal 16 graden als minimum. Vanmorgen overheerst de bewolking. Aanvankelijk is het droog. Later in de ochtend, begin van de middag, trekken er buien over de regio. Mogelijk met een klap onweer. Er staat in het algemeen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt tijdens enkele opklaringen uit op zo'n 23 à 24 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen vrij snel korter. Het verkeer kan nu wel last hebben van regenbuien. En er staat nog file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot. Oponthoud is 10 minuten. Net als op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je ook nog 10 minuten oponthoud bij knooppunt Leenderheide. En het rijdt langzaam op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afritten Helvoort en Kromvoort. Daar ben je ook zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
7: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
6: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
8: Dag Marianne.
9: Hallo Heinz.
8: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
9: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: Wat zeg jij?
9: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
9: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
8: Aha, also, aanstaande zondag.
9: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: En Hullen, die midden gewoon weg niet missen.
7: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Je hoort hem hier elke dag.
1: Ethan Huys hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is het 90.2 idee.

0: een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
0: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is

0: dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgfemrij.nl.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Afgelopen nacht zijn in Venray twee mensen aangehouden na een grote drugsvondst in een woning. Wachttijden voor afspraken bij maag-, lever- en darmspecialisten zijn in Limburgse ziekenhuizen flink opgelopen, in sommige gevallen tot een jaar. En steeds meer Limburgers sparen hun vakantiegeld en gebruiken het niet voor vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van ING.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 11 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En van verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: De voorbije nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er stond een matige wind uit een zuidelijke richting. En de temperatuur is uiteindelijk gedaald naar zo'n 15, lokaal 16 graden als minimum. Vanmorgen overheerst de bewolking. Aanvankelijk is het droog. Later in de ochtend, begin van de middag, trekken er buien over de regio. Mogelijk met een klap onweer. Er staat in het algemeen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt tijdens enkele opklaringen uit op zo'n 23 à 24 graden.
2: Je radio staat weer aan.

Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij.

0: Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Afgelopen nacht zijn in Venray twee mensen aangehouden na een grote drugsvondst in een woning. Wachttijden voor afspraken bij maaglever- en darmspecialisten zijn in Limburgse ziekenhuizen flink opgelopen, in sommige gevallen tot een jaar. En steeds meer Limburgers sparen hun vakantiegeld en gebruiken het niet voor vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van ING.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn twee doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de twee doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
6: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
7: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
6: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
8: Dag Marianne.
9: Hallo Heinz.
8: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
9: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: Wat zeg jij?
9: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
9: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
8: Aha, also, aanstaande zondag.
9: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder voor Pro in Amsterdam. Lala was de nummer 2 op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA bij de afgelopen verkiezingen. Ze kwam in opspraak toen bleek dat ze burgemeester van Tilburg wilde worden. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat melden onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Het weer, vanmiddag buien met hagel en windstoten bij 19 tot 23 graden.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen? En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten? Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Afgelopen nacht zijn in Venray 2 mensen aangehouden na een grote drugsvondst in een woning. Wachttijden voor afspraken bij maag-, lever- en darmspecialisten zijn in Limburgse ziekenhuizen flink opgelopen. In sommige gevallen tot een jaar. En steeds meer Limburgers sparen hun vakantiegeld en gebruiken het niet voor vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van ING.

0: Geuray.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na 1 dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Bij een politieinval in Venray zijn afgelopen nacht flinke hoeveelheden drugs gevonden. Twee mensen zijn gearresteerd. In een woning aan de Seilier werd onder meer 1,8 kilo amfetamine en meer dan 24 liter amfetamineolie ontdekt. Daarnaast vond de politie enkele kilo's hennep en hash, een pond van de designerdruk 4MMC, versnijdingsmiddelen en een boksbeugel. De burgemeester van Maastricht heeft excuses aangeboden aan voormalige bewoners van het Stokstraatkwartier. De Stokstraat staat tegenwoordig bekend als een chique winkelstraat. Vroeger was dat het centrum van een verpauperde achterstandsbuurt. De buurt werd in de jaren 50 en 60 gesaneerd en de bewoners werden gedwongen te verhuizen. Daarbij was sprake van stigmatisering en discriminatie, zegt burgemeester Wim Hillenaar. Hij sprak gisteravond op een bijeenkomst voor oud-bewoners.
1: Dit ging zeker over de manier waarop er in die tijd over deze bewoners is gesproken. En we hebben hier, vind ik zelf, toch wel indringende verhaal gehoord van een mevrouw die zegt, ik las terug in een persoonlijk dossier dat ik debiel was. Dat is natuurlijk niet normaal. En volgens mij is het dan heel gepast om te zeggen, dat had zo niet gemoeten. En daar passen de excuses bij aan.
0: Wie een afspraak wil maken bij een maaglever- en darmspecialist moet daar in Limburgse ziekenhuizen soms lang op wachten. Die specialisten hebben het de afgelopen jaren in het hele land steeds drukker gekregen, zegt deze arts.
2: Dat heeft natuurlijk te maken met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels. Roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag- en darm- en leverziekte te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit lopen we een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
0: Afhankelijk van de urgentie kan de wachttijd in Limburg oplopen tot een jaar. Dat geldt voor mensen die een afspraak willen maken in de Zuiderlandziekenhuizen. In Heerlen zit dat geleen. Dringende gevallen worden veel sneller geholpen. En steeds meer Limburgers stoppen hun vakantiegeld liever in een spaarpot dan dat ze het gebruiken voor vakantie. Dat blijkt uit onderzoek door ING. Zo'n 44% van de Limburgers spaart het bedrag op. Landelijk gemiddeld is 35%. Verslaggever Paul Verstegen.
3: Daaruit blijkt dus dat Limburgers wat voorzichtiger zijn met hun geld. Het eerder oppotten, in een spaarpotje doen, voor het geval het later nodig is. En de ING-bank denkt dat dit mogelijk samenhangt met het feit dat Limburgers volgens cijfers van het CBS negatiever zijn geworden over hun verwachte financiële situatie in de komende 12 maanden. En dat heeft weer te maken met internationale ontwikkelingen, de oorlogsdreigingen in Europa en daarbuiten.
0: Het weer, veel bewolking en enkele opklaringen. De hele dag kans op buien, mogelijk met onweer. Matige wind, maximaal 24 graden.

0: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
2: Ook zo zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
3: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Politiek Maastricht is met verbazing gereageerd op het onzorgvuldig blootleggen van het vermoedelijke skelet van D'Artagnan. Het botmateriaal is daardoor voor meer dan de helft verstoord en mogelijk onbruikbaar. De politie onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van een medewerker bij vechtpartijen in het centrum van Meersen vorige maand. Volgens een woordvoerder was dat in de vrije tijd van de medewerker. Er is een grote hoeveelheid drugs gevonden tijdens het doorzoeken van een woning in Venray. Twee verdachten zijn aangehouden.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na één dag moet de nieuwe directeur...

0: De van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Bols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: De ochtend begon met veel wolkenvelden. Aanvankelijk was het droog, maar later in de ochtend vielen er toch enkele buien. Om 12 uur schommelde de temperatuur in onze regio zo rond de 18 à 19 graden. Vanmiddag is er een afwisseling van wolkenvelden, enkele opklaringen en er trekken buien over de regio. Sommige buien kunnen gepaard gaan met een klap onweer. Het blijft matig waaien uit een zuid-zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur die komt uit op zo'n 23 à 24 graden.

0: Je hoort hem hier elke dag.
1: Ethan Huis hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is een 90.2 idee.

0: Dag Marianne.
1: Hallo Heinz.
0: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
1: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Wat zeg jij?
1: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
1: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
0: Aha, also, aanstaande zondag.
1: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: En Hullen, die mullen gewoon weg niet missen.
2: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Politiek Maastricht is met verbazing gereageerd op het onzorgvuldig blootleggen van het vermoedelijke skelet van D'Artagnan. Het botmateriaal is daardoor voor meer dan de helft verstoord en mogelijk onbruikbaar. De politie onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van een medewerker bij vechtpartijen in het centrum van Meersen vorige maand. Volgens een woordvoerder was dat in de vrije tijd van de medewerker. Er is een grote hoeveelheid drugs gevonden tijdens het doorzoeken van een woning in Venray. Twee verdachten zijn aangehouden.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 3 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi.

0: Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
2: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
3: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen, want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, luister je wel?

0: Goedemiddag, dit is het LE Nieuws. 70% van de Limburgers weet dat je lichamelijke en geestelijke gezondheid samenhangen. Dat is na een campagne van het universiteitsteam van Sebastiaan Keuler. Ook kwetsbare groepen zijn bereikt met de campagne. Daarbij gaat het volgens Keuler over mensen met een migratieachtergrond en mensen met een laag inkomen. Maar ze zijn er nog niet. De hoofdonderzoeker hoopt over een paar jaar nog verder te zijn.
1: Dan hoop ik dat we eigenlijk hersengezonde wijken hebben opgetuigd. Dus wijken waar zowel de zorgprofessional, maar ook fysiotherapeut, de huisarts weet hoe je mensen kan informeren, hoe je mensen kan adviseren over gezonde hersenen.
0: Je kunt je hersenen gezond houden door bijvoorbeeld gezond te eten en dagelijks genoeg te bewegen. De politie onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van een medewerker bij vechtpartijen in het centrum van Meersen vorige maand. Volgens een woordvoerder was dat in de vrije tijd van de medewerker. Dat bevestigt de politie na onderzoek van Heuveland vandaag. In de nacht van 13 op 14 mei waren meerdere vechtpartijen in het centrum van Meersen. In Politiek Maastricht is met verbazing gereageerd op het onzorgvuldig blootleggen van het vermoedelijke skelet van D'Artagnan. Het botmateriaal is daardoor voor meer dan de helft verstoord en mogelijk onbruikbaar. Jammer vindt raadslid Jos Gorren.
2: Ik vind vooral zonde dat we ons als Maastricht, dat we ons als Zuid-Limburg op de kaart hebben gezet. Als het ware is totdat D'Artagnan is en je breekt het dan op zo'n manier af. Dat is zonde.
0: Ook begrijpt de gemeenteraad niet dat ze niet werd geïnformeerd over de vondst en dat terwijl de wethouder al een paar dagen informeel op de hoogte was. Er is een grote hoeveelheid drugs gevonden tijdens het doorzoeken van een woning in Venray. Twee verdachten werden aangehouden. Volgens de politie gaat het om verdovende middelen met een aanzienlijke straatwaarde. Er werd ook een boksbeugel in beslag genomen.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is het al vroeg druk aan het worden op de weg. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het regenachtige weer. Wat opvalt is de A59 vooral Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij Drunenwest staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht. Er staat daar 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

What?

서로 수놓아진 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: zijn zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De vrouw uit Sittard die haar moeder een dodelijke dosis insuline gaf, hoeft niet meer terug de cel in van justitie. Dat werd vandaag bekend in de rechtbank in Maastricht. Het kunstwerk Upstream op het Lindenplein in Brunsum is afgelopen weekend opnieuw vernield. Het is al de derde keer. Doelman Mark Vlek uit Bocholt krijgt komend WK een reserverol. Bart Verbrugge wordt de eerste doelman van Oranje.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 4 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekend.

0: maakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is het al vroeg druk aan het worden op de weg. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het regenachtige weer. Wat opvalt is de A59 vooral Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij Drunenwest staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterlijst ook dicht. Er staat daar 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
3: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van liquidatieproces Marengo. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. In totaal zijn in het land 15 besmettingen met het virus. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen opgelopen tot 321. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van een extreemrechtse beweging die tegen de apartheid was. Pols stapte onlangs over van Milieudefensie naar Tata Steel. Daar is hij vandaag na 1 dag ontslagen omdat NRC zijn verleden had onthuld. Het weer, felle buien met hagel en onweer, vannacht droger, morgen opnieuw regen bij 21 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is het drukker dan gebruikelijk rond dit tijdstip. En dat heeft ongetwijfeld te maken met het slechte weer. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een kwartier extra reistijd. Datzelfde geldt voor de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Klaverpolder en er staat daar zo'n 12 kilometer file. Verder valt nog op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Batadorp en Moergestel 7 kilometer met een kwartier vertraging. En 20 minuten oponthoud tenslotte op de N615 Germen richting Beek en Donk. Voor de aansluiting met de 279. Voor de N279 staat 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
3: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
4: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
5: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
4: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
6: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen een Belgische vader en zoon is 24 en 25 jaar cel geëist... voor een dodelijke beroving in Kerkrade. Daarbij kwam 4 jaar geleden de 33-jarige Fabian Esser uit Duitsland om het leven. De vrouw uit Sittard die haar moeder een dodelijke dosis insuline gaf... hoeft van justitie niet meer de cel in. Dat werd vandaag bekendgemaakt in de rechtbank in Maastricht. Het kunstwerk Upstream op het Lindenplein in Brunsum... is afgelopen weekend opnieuw vernield. Dat is al de derde keer.
8: Omroep Venray.
9: Het nieuws van 5 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend... voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft... maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim 1 minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel dagelijkse files in het zuiden van het land, maar gelukkig weinig bijzonderheden tot nu toe. En dat betekent dat het vooral dagelijkse files zijn die ietsje langer zijn dan gebruikelijk. En dat heeft natuurlijk te maken met het slechte weer. In totaal zo'n 150 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende 3 wegen. De A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam doe je er een kwartier langer over. Dat geldt

0: Ook voor de A50 van Eindhoven naar Oost tussen Sonnenbreugel en Veghel Noord. Zoals gezegd, hier ook een kwartier vertraging en er staat daar 12 kilometer file. En tenslotte valt op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Limbrecht en Sittard 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
2: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
1: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
3: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinksbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke strijkproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
2: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Goedemiddag, dit is het LE Nieuws. 70% van de Limburgers weet dat je lichamelijke en geestelijke gezondheid samenhangen. Dat is na een campagne van het universiteitsteam van Sebastiaan Keuler. Ook kwetsbare groepen zijn bereikt met de campagne. Daarbij gaat het volgens Keuler over mensen met een migratieachtergrond en mensen met een laag inkomen. Maar ze zijn er nog niet. De hoofdonderzoeker hoopt over een paar jaar nog verder te zijn.
1: Dan hoop ik dat we eigenlijk hersengezonde wijken hebben opgetuigd. Dus wijken waar zowel de zorgprofessional, maar ook fysiotherapeut, de huisarts weet hoe je mensen kan informeren, hoe je mensen kan adviseren over gezonde hersenen.
0: Je kunt je hersenen gezond houden door bijvoorbeeld gezond te eten en dagelijks genoeg te bewegen. De politie onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van een medewerker bij vechtpartijen in het centrum van Meersen vorige maand. Volgens een woordvoerder was dat in de vrije tijd van de medewerker. Dat bevestigt de politie na onderzoek van Heuveland vandaag. In de nacht van 13 op 14 mei waren meerdere vechtpartijen in het centrum van Meersen. In Politiek Maastricht is met verbazing gereageerd op het onzorgvuldig blootleggen van het vermoedelijke skelet van D'Artagnan. Het botmateriaal is daardoor voor meer dan de helft verstoord en mogelijk onbruikbaar. Jammer vindt raadslid Jos Gorren.
2: Ik vind vooral zonde dat we ons als Maastricht, dat we ons als Zuid-Limburg op de kaart hebben gezet. Als het ware is totdat D'Artagnan is en je breekt het dan op zo'n manier af. Dat is zonde.
0: Ook begrijpt de gemeenteraad niet dat ze niet werd geïnformeerd over de vondst en dat terwijl de wethouder al een paar dagen informeel op de hoogte was. Er is een grote hoeveelheid drugs gevonden tijdens het doorzoeken van een woning in Venray. Twee verdachten werden aangehouden. Volgens de politie gaat het om verdovende middelen met een aanzienlijke straatwaarde. Er werd ook een boksbeugel in beslag genomen.
3: Je radio staat weer aan.

0: de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen een Belgische vader en zoon is 24 en 25 jaar cel geëist voor een dodelijke beroving in Kerkrade. Daarbij kwam 4 jaar geleden de 33-jarige Fabian Esser uit Duitsland om het leven. De vrouw uit Sittard die haar moeder een dodelijke dosis insuline gaf, hoeft van justitie niet meer de cel in. Dat werd vandaag bekendgemaakt in de rechtbank in Maastricht. Het kunstwerk Upstream op het Lindenplein in Brunsum is afgelopen weekend opnieuw vernield. Dat is al de derde keer.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft een petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden ligt het drukste punt van de avondspits alweer achter ons. In totaal nu nog zo'n 80 kilometer file. 3 files die meer vertraging hebben dan 10 minuten. En het zijn vooral dagelijkse files. Om te beginnen de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier op onthoudt. A58 Tilburg richting Eindhoven voor knooppunt Batadorp 10 minuten vertraging nog. En de N2 Eindhoven richting Maastricht. Net voor knooppunt Leenderheide 3 kilometer met een klein kwartier op onthoudt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
6: Dag Marianne.
7: Hallo Heinz.
6: Hey, wat doe je aan de zondag?

0: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
0: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
0: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
0: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.

watching young

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Gasten worden bestookt met phishing-mails waarin om geld wordt gevraagd. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een 44-jarige man uit Velzen. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Het weer vanavond in het oosten en noorden nog wat onweersbuien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land zijn inmiddels alweer opgelost. Ook al hadden we te maken met een hele drukke avondspits. Eén file valt nog op, dat is de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer met een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je hoort hem hier elke dag.
1: Ethan Huis hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is het 90.2 idee.

0: Sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
5: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
4: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
7: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
6: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

Een hele goede avond. Luisteraars van Omroep Venray, we zijn er weer. Het programma Jukebox Hits is terug op de radio. Ik moet het even uitleggen, want het is namelijk een plaatprogramma wat eigenlijk wordt samengevoegd.

samengesteld door u zelf. U kunt er zelf aan meedoen. En ik heb het in 2021 bedacht. Het plaatprogramma wordt namelijk samengesteld door een lijst die wordt gepresenteerd op Facebook. En op Facebook kun jij dan gaan naar de site Jukebox Hits. Op die Jukebox Hits site, daar kun jij 12 nummers aantreffen uit de jukebox van vroeger. En van die 12 nummers mag je er 5 aanklikken. En we hebben het al eens een tijdje geprobeerd op de radio. Totdat er een ander format kwam op de zondagmiddag. Maar we zijn terug op de dinsdagavond. Elke dinsdagavond tussen 7 en 8 uur. Het programma Jukebox Hits. Mijn naam is Geert Kraanmeer. Ik moet eerlijk zeggen, een klein beetje zenuwachtig ben ik wel. En dat allemaal na 50 jaar DJ. Nou ja, zondagsmorgens van 11 tot 12 met Leo Everaerts, mijn wetten nog. En dan terug in dit programma wat ik zelf ga presenteren. Het programma wat dus gebouwd is rondom de jukebox. Jukebox, ja, wat is nou een jukebox, zou je zeggen? Jeugd tegenwoordig kent alleen maar de mobiele telefoons. Maar vroeger had je ook een jukebox. En jukebox wordt zo beschreven in Wikipedia als een muziekweergaveapparaat dat een door een gebruiker te kiezen lied afspeelt. Ja, en hoe werkte dat nu? Ze stonden in de horecagelegenheden. En van oudsher diende de gebruiker hiervoor geld in te werpen. En daarna kon je één of meer keuzes maken uit de voorraad plaatjes die in de jukebox zaten. Bij ons is het gratis, want u kunt meedoen helemaal voor niks. Vrijblijvend elke week. Ga dan naar de site op Facebook van Jukebox Hits. Meld je daaraan. En je mag dus 5 nummers uitkiezen. Die vink je aan. En je mag onderaan de lijst ook een eigen titel toevoegen waarop de andere leden kunnen aanvinken ook weer. Des te meer mensen de plaat aanvinken, des te hoger komt die te staan. En zo krijgen we ook de meest gekozen jukebox hits. Meestal halverwege het programma. En deze week een hele mooie lijstje. Er zijn in Nederland een aantal mensen die daar elke week al jarenlang aan meedoen. En die mensen wil ik in eerste instantie allemaal hartelijk bedanken. En er zijn er ook bij, die zijn er inderdaad van die diehards die er elke week mooi een lijstje bij zetten. Onder andere, noem ik wat namen, en dat is onder andere Peter Kuipers, Hans Kweens, Wim Cijbers, Henk Vermeulen, Raymond Broens, Wim Broers, Herman Jansen, Ruud Bouten. Ga zo dan eventjes door. De eerste die we gaan draaien, dat is deze. 1368 in de jukebox.

0: Jukeboxhits. De lijst samengesteld door jou. Ga naar Jukeboxhits op Facebook. Kies jouw 5 favoriete nummers en voeg er zelf één toe.
1: Ja, mocht je net hebben ingeschakeld, het programma Jukebox is terug op de radio. Ondergetekende Geert Kramer. Ik presenteer hem en ik ga eventjes wat vertellen tussen de platen door. Deze plaat, de Jukebox is Congratulations, kwam uit 1968. Het was de inzending van het Verenigd Koninkrijk, ofwel Engeland, voor het Songfestival van 1968. Ja, Cliff won het niet met 28 punten. Er was er eentje die had meer en dat was Spanje met 29 punten. Versloeg ze La La La en we ronden het nummer. En Cliff werd maar tweede. Ja, wat gaan we dan doen? Je kunt meedoen als je wil. Zoek dan de Jukebox Hits op Facebook. Zoek dan naar de lijst die erin staat. En dan kun je een 5 nummers aanklikken. En dan bepaal jij mee wat wij spreken volgende week op 9 juni voorbij zal komen in de lijst van de Jukebox Hits. Het geluid van Toto. Ontstaan in Amerika in Los Angeles in de jaren 80 heel populair. En ook deze zit in de jukebox. Stop Loving You, Toto.

0: Dit is Jukebox Hits.
1: Ja, dan luister je naar voor de eerste keer weer terug in 2026. Welkom aan boord van het programma Jukebox Hits. Je luisterde naar Toto. En Toto, zei ik al, kwam uit Los Angeles. En dat waren eigenlijk leden van studiomuzikanten die meewerkten aan honderden LP's. Zonder dat ze de naam Toto gingen samenwerken. Toto is niet genoemd aan het hondje uit de film van The Wizard of Oz. Dat is namelijk het hondje van Dorothy. Maar dat werd heel vaak door mensen gedacht. Wel is het zo dat de drummer van de band, Jeff Porcaro, een van de grote jongens achter Toto, kort na het zien van de film de demobandjes die hij goed maakte, merkte met het woord Toto. Zo komt het verhaal bij. Jeff Porcaro is in 1992 overleden. En zo kreeg hij plaats in de jukebox hits heel veel stemmen. Ik ga er even opzoeken. 10% van de stemmen ging naar Toto. Stop Loving You. En deze, ja, die krijgt er 7%. De groep van Frank Ariel, de Bodium.

En een goede avond, mocht je net hebben ingeschakeld bij Omroep Vrijheid. Dit is het programma Jukebox Hits, wat u zelf mee kunt samenstellen. En deze kreeg heel wat stemmen deze week. Meer dan 2 miljoen platen werden er verkocht in Groot-Brittannië, waarvan 3 maal platina. Het muziekstukje komt eigenlijk van de Melodians uit 1969. En Boney M. maakte er een grote wereldhit van, The Rivers of Babylon. Natuurlijk onder de bezinnende leiding van Frank Farian. En dan nog eventjes terugkijken. In Nederland, de Nationale Hitparade, stond het nummer 11 weken op nummer 1. En dat was een de best verkochte single, met bijna 400.000 verkochte exemplaren. Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Van allerlei soorten muziek in de jukebox. Want deze is ook gekozen door de leden. We kennen natuurlijk die geluiden wel. Voor de mensen van een stevige stuk muziek, hier is Deep Purple en Woman from Tokyo.

0: We gingen terug in 1973. En dat deden we natuurlijk met een hele mooie van de Britse band Deep Purple. En van de LP, Who Do You Think We Are in 73. Van From Over Tokyo is geschreven en geproduceerd door alle bandleden van Deep Purple. Zelf zagen ze het nummer in het begin niet zo zitten, maar ja, het is toch een grote hit geworden voor ze. Het nummer wordt gekozen onder andere door Jeuken, Danny Segers, Peter Kuipers. Ja, Peter Kuipers. Hij zit er weer bij Jan Hendricks. En dat zijn de mensen die onder andere hebben meegestemd om van dit nummer een hit te maken in de jukebox hits. We gaan er eentje draaien die niet meer zo heel vaak hoort. Dat kan toch ook wel eens een keer tussendoor. Of niet? Dat denk ik niet, mensen. Ik ga het even proberen. Ja, komt-ie.
1: Bijna nergens meer te horen. Maar nu, bij Omroep Venray, deze muzikale herinnering van toen.

heel veel meegezongen. Dat is een heel mooi nummer. Van wie was het? Inderdaad, Peter Michael Schilling. Geboren in Stuttgart in 1956. Pas dus 70 jaar geworden, Duitse zanger. Uit die Neue Deutsche Welle. Ja, een nummer wat het heel goed deed. 1983 werd het een hit. Ook voor Peter Schilling, Major Tom. En het was gebaseerd op de Space Oddity van David Bowie.

0: Dit is Jukebox Hits.
1: Ja, daar luister je naar voor de eerste keer in 2026. Het programma is namelijk terug op de dinsdagavond. Goedenavond, luisteraars, mocht je net hebben ingeschakeld. Je kunt meedoen aan dit programma door even naar de Facebookpagina te gaan. Daar staan elke week 12 nieuwe titels die je kan aanklikken in de groep Jukebox Hits. Bezoek hem eens, ga eens kijken. Misschien kun je meedoen en volgende week ook jouw naam laten horen. Omdat jij een van degenen bent die meegedraagt aan de playlist van dit programma. We zijn zo'n beetje halverwege en ja, dan krijgen we eigenlijk toch wel...
0: Dit is de meest gekozen jukebox-hit van deze week.
1: Ja, daar zijn we aangekomen met de dames uit Zuid-Afrika. Een van de grote hits die ze hadden. Nou, die kan ik een klein stukje van horen. Luister maar eens.
2: Save me. Take me away to the moon.
1: Ik heb het natuurlijk over de dames van Cloud. En ze maakten er inderdaad toch wel een hitje van met deze. Maar daar gaat het niet om. We gaan namelijk iets anders draaien. We gaan namelijk die andere hit draaien. Die hele grote hit die ze maakten. Een cover van The Righteous Brothers. En The Righteous Brothers, die maakten er ook een hit van. The Righteous Brothers, ken je ze nog toen van de tijd? The Righteous Brothers, zo?
3: 1973.
1: Nee, 1983. The Righteous Brothers hadden ook een hit. En die ging zo, weet je wel. Zeker ook een plaat die veel terug te vinden is in de jukeboxen. Ga maar eens kijken als je nog ergens een jukebox tegenkomt en zoek hem maar eens op de Unchained Melody. Origineel is het nummer dus van hun, The Righteous Brothers. En ook Gloria Gaynor, die maakte hem ook, ja. En Gloria Gaynor, die maakte er eigenlijk niet zo'n hit van. Maar dat klonk allemaal een beetje wel omdat deze de B-kant was van die plaat. De Amerikanen vonden dat mooier en maakten daar een hit van voor Gloria Gaynor, I Will Survive. Maar we gaan hem draaien, hoor. De grote hit die onze band maakte, waar ik het natuurlijk over heb. De dames van Cloud. En hier zijn ze natuurlijk met een hele mooie die we zeker helemaal gaan draaien. En dat is deze. De meest aangeklikte plaat deze week heet Substitute.

0: uit Johannesburg kwamen ze vandaan. De dames van Cloud. Ze werden deze week het meest aangeklikt in de jukebox. En wil jij meedoen? Dat kan. Volgende week, 9 juni, zijn we er weer tussen 7 en 8 uur. En wellicht komt misschien ook jouw plaat voorbij. Kijk op Facebook naar de jukebox hits en klik jouw 5 favoriete platen aan. En zet desnoods misschien zelf wel een hitje erin. Dat kan allemaal. Ga ze eens maar luisteren. Het kan zomaar gebeuren.
1: Dit is Jukebox Hits. De lijst samengesteld door jou. Ga naar Jukebox Hits op Facebook. Kies jouw 5 favoriete nummers en voeg er zelf een toe.

werd ingezonden door een van de luisteraars die meespelen. Ofwel een van de leden die elke keer mooi die lijst invullen. Dankjewel, Henk Vermeulen. Deze was voor jou. En meerdere mensen waren het met jou eens. Tom Petty en de Heartbreakers. Refugee.

0: Boxhits. Hits.
1: Ja, er waren er ook nog enkele die waren het eens met niemand anders als Fred van der Munkhof. Fred, ja, ja, had er ook eentje en die mag er ook eens bij zijn. Terug in de tijd met die jongen met die hele dikke zooltjes onder zijn laarsjes. Hier is Slates en Cosa.

0: Ja, wie kent ze nog? Terug in de tijd met Sleet. Die werd ze toegevoegd door Fred van de Munkhof. Fred, bedankt. Because I love you. We zijn natuurlijk ook de andere luisteraars die hier wel van je houden. Een beetje, en dit is een heel wel mooi nummer. Van de formatie Sleet die veel hits maakte. En dat natuurlijk heel veel in de jaren 70 zich afspeelde. Wil jij meedoen met de volgende uitzending van Jukebox Hits? Dan heb ik nog eventjes nog een keer. Ik kan het niet graag vaak genoeg zeggen. Nou.
1: Dit is Jukebox Hits. De lijst samengesteld door jou. Ga naar Jukebox Hits op Facebook. Kies jouw 5 favoriete nummers en voeg er zelf één toe.
0: En dat is inderdaad natuurlijk zo. Je mag meedoen en helemaal vrijblijvend. Je hoeft er verder helemaal niks voor te doen. En je mag het alleen maar gewoon doen omdat jij het zelf leuk vindt. Deze plaat, die werd bijna door niemand aangeklikt. Eigenlijk een beetje vreemd. Komt in 1993. Hij kwam van de Zweedse band Ace of Base. Nou, misschien wisten we niet meer hoe die heette. Maar ik wel. All That You Want.

dat kan dus ook zomaar gebeuren dat jouw plaat niet voorbij komt. Want deze komt uit de lijst van 93. Hij werd eigenlijk uitgebracht al in 92, augustus 92. En de plaat kwam in Nederland tot de nummer 3. De Zweedse band Ace of Base. Niet meer vergeten, All That She Wants. Goed, de volgende gaan we weer terug in de tijd. We gaan naar 1968. Een plaat die heel veel werd aangeklikt. En wil jij meedoen aan de jukebox, dan kan dat. Dan moet je naar de Facebook-site. Binnenkort ook op de site van Omroep Venray komt de poll. Maar waar ging het over? De eerste jukeboxen werden ontwikkeld aan het einde van de 19e eeuw. Maar het duurde nog tot de jaren 30 voordat jukeboxen echt populair werden. De eerste jukeboxen speelden een beperkt aantal 78 toerenplaten af. Waarbij gaandeweg het uiterlijk van het apparaat met lichteffecten en plastic steeds aantrekkelijker wordt gemaakt. Nou, de jukeboxen die werden natuurlijk bekend. De een van de bekendste is natuurlijk de Wurlitzer. Maar in het begin van de jaren 50 ontwikkelde ook fabrikant Seaburg een jukebox. Die deed dat op 45 toeren. Daarmee werden ze populairder als de Wurlitzer. En deze zie je heel veel staan. Wat er ook in zat in die jukebox, dat weet ik zeker, is dit nummer.

allemaal zo heel erg. Het lied gaat over een man die langs het raam van zijn vriendin loopt. Zijn vriendinnetje en ziet daar samen met een andere man. Hij wacht de hele nacht tot ze 's morgens buiten komt en steekt haar dood. Waarna hij wacht op de politie om hem te arresteren. Jukebox, hits ook met platen die latere jaren uitkwamen. Onder andere deze van Mr. Van Halen. Veel aangeklikt in de jukebox. Jamba.

0: 10% van de inzendingen krijgen de keus van de mensen die de lijst invullen. Jump van Van Halen. En we kennen natuurlijk wel weten waar het vandaan komt. De oorsprong kwam van de Nederlandse broers Annie en Alex Van Halen. En het bekende stemgeluid was van David Lee Roth. En deze Jump was natuurlijk een hele grote hit voor deze band. Mensen, je luistert naar het eerste programma van de Jukebox Hits van 2026. Het is helemaal nieuw en ik ga het elke week op van 7 tot 8 op de dinsdagavond aan u presenteren. En nog eventjes, weet je niet hoe je het gaat doen? Moet je even goed opletten.
1: Dit is Jukebox Hits. De lijst samengesteld door jou. Ga naar Jukebox Hits op Facebook. Kies jouw 5 favoriete nummers en voeg er zelf één toe.
0: De laatste ga ik alweer draaien. En dat is er eentje onze eigen Nederlandse formatie uit Twente. De Buffoons uit 1973. Ze hadden grote hits van onder andere die ik ga draaien. Maar ze hadden een hit met Arizona, met Let It Be. Ze hadden de stem van geluiden van de Beach Boys. En we weten dan allemaal heel goed dat dat natuurlijk een hele grote hit was voor de Beach Boys. En dit was er eentje voor de formatie de Buffoons. En dan ga ik de Buffoons helemaal draaien voor u. Want hier zijn ze met My Girl Donna. We gaan het afsluiten vandaag. En tot volgende week, dinsdagavond tussen 7 en 8. Nooit meer dezelfde dinsdagavond. Dag!

Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl.

0: gratis voor uw geschild. Verder vindt u bij VOF Rassing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Rassing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
4: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaarder te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
3: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
4: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkocht.

0: Land. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
1: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
3: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
2: Aardbeienland. Het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
3: Kijk op boerderijwinkeljurke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag overheerst de bewolking. Er vielen enkele buien. Sommige buien gingen gepaard met een klap onweer. De maximumtemperatuur is tijdens opklaringen uitgekomen op zo'n 23 graden. Komende avond en nacht zijn de wolkenvelden aanvankelijk. Valt er nog een enkele bui, maar later in de nacht wordt het droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden als minimumtemperatuur en het blijft matig waaien uit een zuidwestelijke richting. Woensdag overdag zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Er kan een bui overtrekken, maar de droge periode hebben de overhanden door maximaal 22 graden.

0: Je hoort hem hier elke dag.
1: Ethan Huys hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is het 90.2 idee.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod.

werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Rai.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft

van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien. En maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog

0: Draai. Het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je hoort hem hier elke dag.
1: Ethan Huis hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is het 90.2 idee.

nieuws van 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.